medewerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. Wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Sydney, dankjewel.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: En vanaf deze maandagochtend geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Want het wordt vandaag en morgen flink warm. Temperaturen die kunnen gaan oplopen tot 36 graden. Dus het advies is, drink genoeg, houd je huis koel. En probeer zware dingen voor 12 uur of na 6 uur vanavond te doen. Nou, er zitten Frits en ik hier helemaal goed, want deze ochtendshow is van 6 tot 9. En dan hebben wij het ergste alweer gehad. Goedemorgen, ik ben er dus weer terug van vakantie en gelukkig goed waargenomen de afgelopen weken door Joost, collega, waarvoor dank. En nu dus weer wakker worden met mij. Ik zal je gelijk even een greep uit het Gelders nieuws geven van vanochtend. In Apeldoorn heeft een woning aan de Arnhemseweg in brand gestaan. Het hele pand is ontruimd. De brandweer heeft met een hoogwerker daar een bewoner met een kat van boven naar beneden gehaald. De bewoner is per ambulance naar het ziekenhuis en de kat die is door de buren opgevangen. Het waterpeil in de Rijn bij Lobit stond dit weekend op het laagste punt ooit gemeten. Het stijgt nu weer een klein beetje door regen die elders in Europa is gevallen. Maar dat blijft uitzonderlijk laag, zegt deze waterpeiler.
1: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen. Maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Dus ik verwacht nu dat die eigenlijk zo'n beetje rond deze stand, dat die daar lang blijft staan. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet er uit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
0: Ja, en niet zo lang geleden stroomde de Waalkader nog over bij hoogwater. Nu is dat dus precies andersom. En dat levert een uitzicht op waar veel mensen even naar komen kijken.
2: Ik dacht, ik kom hier lekker aan het water zitten en genieten van het water, ja.
3: Het is een mooi plaatje zo, hè?
4: Ik vind het heel mooi om te zien.
3: Wat een verschil, hè?
4: Dus stond het inderdaad hier op de lage kraai stond het onder water.
5: Maar er is niet veel regen gevallen, dus je kan verwachten dat er een laag waterstand is.
6: Maakt u zich daar zorgen over?
7: Nou, persoonlijk niet, maar als ik zo dus vrachtschepen met de scheepvaart, dat natuurlijk wel heeft het effect ook weer uiteindelijk voor de consument. Ook dat de producten uiteindelijk weer duurder gaan worden als het minder over het water kan. Maar dat zullen we steeds vaker gaan krijgen. Dus we zullen toch een of andere manier mee moeten leren leven. Dus vooruitkijken en ja, erop handelen.
0: Erop handelen. Dan pakken we even de voorpagina's erbij van de maandagochtendkrant. Het AD en de Gelderlander schrijven allebei over doorwerken naar je pensioen. Dat steeds vaker gewoon in de cao staat. Een kwart van de werkgevers vraagt 65-plussers al actief om langer door te gaan. NRC heeft ook een mooie reportage uit Zuid-Frankrijk waar jagers koken voor de honderden brandweerlieden die de natuurbranden bestrijden. Iedere dag staan er 20 tot 30 vrijwilligers achter de grill met gedoneerd eten. Trouw schrijft over de uitbreiding van het stroomnet. Die loopt steeds vaker vertraging op doordat omwonenden bezwaar maken tegen hoogspanningsmasten in hun buurt. En in een klein kustdorpje in Canada staat al 25 jaar een verlaten visfabriek met ruim 1 miljoen liter vissaus in 110 tanks. Het dak is eraf gewaaid, de muren zijn ingestort en al die tijd heeft dat spul liggen rotten. Nou, je begrijpt wel hoe dat inmiddels ruikt. Deze week is eindelijk de grote schoonmaak begonnen. De vissaus die gaat gemengd worden met turf, dan opgezogen en met 200 vrachtwagens wordt het afgevoerd naar een speciaal gegraven put 2 uur verderop. En die zullen ze daarna dichtmaken. Eigenlijk gewoon een beetje zoals een ziplockzakje, zegt de ingenieur. In oktober moet het allemaal klaar zijn. En de burgemeester die verzucht, als we dit aankunnen, dan kunnen we alles aan. Al 25 jaar in de geur van vissaus. Lekker hoor, vissaus. Maar 25 jaar vissausgeur. Wow.

0: The Stones and Tell Me op Radio Gelderland. Goedemorgen, welkom terug van vakantie. Je hebt Tinus mij zojuist. Je valt met de neus in de boter, Frank. Want vandaag, op het moment dat de 30 graden wordt bereikt, is er zowel in Delen als in Hupsel sprake van een hittegolf. En morgen zou dan Herwijnen kunnen volgen, mits dan de 30 graden wordt gehaald. Nou, dat gaan we gelijk zo meteen even met de weerman bespreken natuurlijk. Dat doen we ieder uur met Weerplaza. Maar Tine zendt mij in elk geval een rustige start van mijn eerste uitzending na de vakantie. Dankjewel. Ik kreeg trouwens ook nog een appje van Maya.
1: Goedemorgen Frank. Nou, mijn week begint weer prima. Jouw stem weer te horen. Ik hoop dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. Maar ik heb je ontzettend gemist. Dus ik ben blij dat je er weer bent. Fijne uitzending en we horen elkaar.
0: Nou, dat is een goed begin van de ochtend, zo'n lief berichtje. Ik zie er trouwens meer binnenkomen. Dank jullie wel daarvoor. En zo meteen ook voor jullie een goed begin. Namelijk een fragment van ons intro-spelletje. Een goed begin. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello en Ed Sheeran, Bam Bam.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ons intro-spelletje in de ochtend. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Dat is een plaat die ik heel graag zou willen draaien zometeen. Maar dat kan alleen als een van jullie hem weet te herkennen. Op basis van dit intro.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Ja, dat is hem dus. Enig idee welke plaat dit is. De titel en de artiest heb ik dus van je nodig. En dan geef ik je een kwartiertje, 20 minuten daar om over na te denken. Dat moet wel voldoende zijn, toch? Ondertussen draai ik dit intro. Maar er zit een hele plaat aan vast. Family Man, Fleetwood Mac.

0: het Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Het is 6:30, of 1 minuut over 6:30 eigenlijk om precies te zijn. Je luistert de Radio Gelderland. In Kootwijkerbroek is het 17,3 op dit moment. In Heesselt, gemeente West-Betuwe, is het al 19,2. Het wordt vandaag zeer warm, 33 of 34 graden. De zon schijnt flink, er trekken wolkenvelden over. En vanavond blijft het nog lang heet. Dan kan het klam en benauwd aanvoelen met kans op een lokale bui. Belangrijkste Gelders nieuws. Een fietser is gisteren overleden... na een eenzijdig ongeval op de Rijksstraatweg in Wilp. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En in Arnhem is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een botsing met een pijlwagen. In datzelfde Arnhem, op het festival Flow in the Park, waren zaterdag geen watertappunten beschikbaar voor bezoekers door een kapotte pomp. De gemeente Arnhem bevestigt het technische mankement. Maar gisteren was het probleem wel alweer opgelost. Dat is dan mooi. En ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Is er al verkeersinformatie te melden? Dat zal toch wel niet. Volgens mij niet. Het is zo rustig. We kunnen gewoon lekker door met Diana Ross.
5: En Michael
6: voor
5: Jackson.
6: Sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio.

0: Michael Jackson, Ease On Down The Road. Het is droog deze dagen. Het wordt warm, heet bijna kun je zeggen. En als je dan een tuin hebt, dan zie je het ook zelf. Alles heeft het zwaar. Hè? Maar in de Betuwe staan pruimenbomen die daar helemaal niet zo'n last van hebben. Want dat zijn nieuwe rassen die met dezelfde hoeveelheid water grotere pruimenvruchten geven. En die smaken ook nog eens lekkerder. Een teler in Herveld heeft ons meegenomen tussen zijn bomen om het uit te leggen hoe die dat doet.
1: Ja, we staan hier tussen de pruimen, een relatief nieuw ras. Kunt u uitleggen wat voor ras is dit?
2: Dit is eigenlijk een ras wat van oorsprong uit Canada komt. En wat wij getest hebben ongeveer 7 jaar op onze proeftuintje. Wat nu sinds 14 jaar op ons bedrijf aanwezig is. Zeker, dit is zeker de toekomst, want de traditionele rassen, arbeid is duur. Dus we willen ook minder uren besteden om ze echt te dunnen. En die productie van die oude rassen, dat zijn kleinvruchtige rassen. Maar die hebben dan ook meteen vanaf het begin heel veel water nodig om te groeien. En dat hoeft bij deze rassen niet. Die zitten eigenlijk meteen, is de productie, ja, daar hoef je weinig aan te doen. Nee. Ik prijs me heel gelukkig, volgens mij zitten we ook, maar dat is toeval, op een hele goede plaats qua waterbeschikbaarheid. Al zie ik wel dat de druk natuurlijk op goed water wordt heel waterleidingbedrijven. Dus we komen steeds met meer waterwindgebieden. Nou, steeds meer vraag overal naar water. En wij proberen, dat is ook dat we meten en data op aan het bouwen zijn. Om te kijken waar ligt die grens om een goed eetbaar product te houden. Met zo minimaal mogelijke giften van water. Om toch nog een smakelijk en goed product te krijgen. Maar daar zijn we zelf ook nog niet helemaal uit waar we daarmee moeten zitten. En we hebben nou de luxe nog dat wij in een gebied zitten waar nog veel goed water is. Op dit moment. Want het is een momentopname.
0: Ja, nu nog wel. Het bijzondere is wel, die nieuwe rassen zijn niet speciaal gekweekt tegen droogte. Ze groeien gewoon anders, waardoor die vrucht groter wordt zonder dat de boom dus meer water nodig heeft. Intussen is zo'n 80% van de pruimen in Herveld van dit nieuwe ras al. En die oude rassen die leveren bij dit weer vaak te kleine vruchten op. En dat krijg je gewoon niet meer verkocht tegenwoordig aan de supermarkt. Of noem je dat? Dan noem je het buitenbeentjes. Vaak net zo lekker trouwens. Die nou.

0: En dat balletje wat je hoort, dat maakt het dat dit de pingpong song ook wordt genoemd. Do You Know? Enrique Iglesias. 12 minuten over 6:30. Goedemorgen. Tijd voor het antwoord op de vraag: welk goed begin zochten wij?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Wil die appt helaas geen idee. Het kwartje valt bij mij niet, maar misschien valt hij wel bij Plaatdelict volgend uur. Frank, fijn dat je terug bent van vakantie. Je werd gemist hoor. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad en dat je kunt teren op mooie herinneringen eraan. Nou, dat gaat wel lukken, Wil. Dank je wel. Hans, die wist het antwoord op de vraag wel, welk intro we zochten.
1: Een goed begin. Het halve werk.
0: Net als Jan en Ria. Want het was inderdaad Hall & Oates. Samen. Met het nummer Kiss On My List. Daar is het intro van. Dat zochten we. Dank jullie wel voor het meespelen. En vooral het mailen en appen van het goede antwoord. Want nu kan ik hem helemaal draaien. Kiss On My List.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Hall & Oates. Met Kiss On My List.
1: Het introotje wat we net hoorden was van Hall & Oates met Kiss On My List uit 1980.

0: Boas en In The Moment. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Geraden dankzij jullie Kiss On My List van Hall & Oates.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, hoe is het buiten? We zetten het raam even open. Dat kan nu nog, Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Even het huis laten afkoelen, maar niet te lang open houden vanochtend. Want dat gaat waarschijnlijk snel omhoog, die temperatuur.
2: Inderdaad, ja, de temperatuur die gaat als een raket de lucht in. Momenteel nog waarde ruim onder de 20 graden. Eigenlijk inderdaad een uitstekende ochtend om eventjes een raam open te zetten. Maar rond een uurtje of 9 is de temperatuur al gestegen naar een graadje of 24, 25. En aan het eind van de middag is het zelfs 35 of 36 graden in grote delen van Gelderland. Veel ruimte voor de zon, af en toe wat flarden met hoge bewolking die overtrekken. En het blijft op de meeste plaatsen vandaag droog. Dus een snikhete dag voor de boeg in de provincie.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat Tinus helemaal gelijk heeft. Want die appte mij vanochtend al van Frank, je valt met de neus in de boter terug van vakantie. Want zowel in Delen als Hupsel gaan we een hittegolf krijgen als we die 30 aantikken.
2: Inderdaad, dat gaat zeker gebeuren vandaag. We hebben al een regionale hittegolf in het zuidoosten van het land, in delen van Limburg en Brabant. Maar ook in Gelderland gaat er dus vandaag een regionale hittegolf komen met 30 graden of meer.
0: Ja, en dan gaat er waarschijnlijk dan morgen ook nog wel bij komen, of niet?
2: Jazeker. Morgen komt de temperatuur weliswaar wat minder hoog uit dan vandaag, met zo'n 31 of 32 graden. Maar het zal voor veel mensen wel een stuk benauwder en klammer gaan aanvoelen. En dat heeft alles te maken met de luchtvochtigheid. Die gaat vanavond en vannacht overigens ook flink omhoog, waardoor er een heuse plaknacht volgt. Dus ik weet niet of het met 20 graden en een hoge luchtvochtigheid lekker slapen is in de provincie vanavond en vannacht. Want de hitte die blijft lang hangen. En ook morgen dus een klamme dag in de provincie met veel bewolking. Kunnen ook verspreid enkele regen- of onweersbuien vallen. Maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. En is het dan toch niet zo heel verkeerd buiten, denk ik.
0: Nee, het Nationaal Hitteplan gaat vandaag ook echt in. Hè. Het advies is drink genoeg vandaag. Houd je huis dus zoveel mogelijk koel en dicht. En probeer de zware dingen voor 12 uur of na 6 te doen. Dat is het advies, dus daar gaan we ons aan houden, Floris.
2: Ja, daar gaan we ons zeker aan houden. En we moeten eventjes door de zuurappel heen bijten wat dat betreft. Want vanaf woensdag zit er verkoeling aan te komen.
0: Kijk eens aan. Ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Tot over een uurtje, Frank.
0: Joep. En straks na 7 uur ook plaatdelict. De platenpolitie heeft weer een nieuw dossier klaarstaan voor je. Een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt hem helpen op te sporen. En Jan Sommerdijk, onze sportcollega, is er natuurlijk ook op de maandagochtend om ons bij te praten over de sport van afgelopen weekend. Maar eerst Culture Club.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
5: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
4: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
6: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
4: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: En dus ook een plaknacht vannacht, hè?
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Gelderland. Goedemorgen, Gelderland.

0: Dave Edmonds en Girls Talk. Goedemorgen Gelderland, 9 minuten over 7 is het maandag 3 augustus. Vanaf vandaag geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Het wordt vandaag en morgen flink warm. Temperaturen die kunnen gaan oplopen tot 36 graden. En dus is het advies, drink genoeg, houd je huis koel en probeer de zware dingen voor 12 uur of na 6 uur vanavond te doen. Nou, Frits en ik zitten hier helemaal goed in de studio, want deze ochtendshow is van 6 tot 9. En hebben wij het zwaarst alweer gehad? Goedemorgen allemaal, ik ben er weer terug van vakantie. Gelukkig goed waargenomen door collega Joost de afgelopen weken. Waarvoor natuurlijk hartelijk dank. En nu word je dus weer wakker met mij en een greep aan het Gelders nieuws van vanochtend. In de Arnhemse wijk Malburgen heeft vannacht een aanhanger met afval in brand gestaan. Een buurman had het vuur al grotendeels geblust met een tuinslang voordat de brandweer er was. Opvallend, een nacht eerder brandde in diezelfde wijk ook al een auto volledig uit. De voorpagina's vanochtend van de kranten, het AD en de Gelderlander schrijven allebei over doorwerken naar je pensioen, dat steeds vaker gewoon in de cao staat. Een kwart van de werkgevers vraagt pensioengerechtigden al actief om langer door te gaan. Trouw schrijft over de uitbreiding van het stroomnet. Die loopt steeds vaker vertraging op, doordat omwonenden bezwaar maken tegen hoogspanningsmasten in hun buurt. Het aantal bezwaren is verdubbeld en dat is meteen 2 jaar extra vertraging. Het Financieel Dagblad meldt dat steeds meer vakantiegangers de hitte in Zuid-Europa ontvluchten en naar Scandinavië trekken. Het aantal boekingen naar Zweden steeg met ruim een derde, naar Denemarken zelfs met 60%.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: De Telegraaf heeft het over drugsmokkel vanochtend. Drugsmokkel via de post. In een half jaar tijd is er ruim 2000 kilo marihuana onderschept in pakketten. Meer dan in de 3 jaar daarvoor bij elkaar. En een Nederlandse toerist van 74 is in de Belgische badplaats Blankenbergen met zijn auto op een trap beland. Volgens de Belgische omroep VRT volgde hij de navigatie van de app Waze en reed hij zich vast op de bekende trap in de Kerkstraat. De bestuurder was niet onder invloed, maar volgens de politie gewoon een beetje verstrooid. De auto is inmiddels weggetakeld en nu wordt dus onderzocht of de pas gerenoveerde trap schade heeft opgelopen door deze actie. En de Gelderlander heeft trouwens ook een hele mooie foto vanochtend van de Rijnkade op de voorpagina, de Rijnkade in Arnhem. Daar worden deze week Hollywood-klassiekers vertoond op een groot scherm aan het water. Dan kun je dus lekker onderuit zakken met uitzicht op de Rijn en de John Frostbrug. En dan naar de film. Zoals vroeger in de film met de drive-in bioscoop, hè? Amerikaanse film, de 60s. Dan zijn veersters op rolschaatsen rond tussen de auto's.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley en Two Fronts. En ondertussen komt er in de app een filmpje binnen van een collega. Die staat bepakt en bezakt op Schiphol. Die gaat niet naar Frankrijk met vliegtuig. Nee, die gaat naar Griekenland. Want we gaan met de NEC vandaag mee richting Griekenland voor de voorronde van de Champions League. De vraag is ook of de Graafschap en Vitesse klaar zijn voor de start van hun eerste divisie. Oftewel, we gaan het hebben over de sport vanochtend. Jan Sommerdijk is hier in de studio. Jan, goedemorgen.
1: Ja, France draaide je net, hè? Frankrijk. Ja. Maar het kan zijn als NEC Olympiakos Piraeus uit Griekenland uitschakelt. De volgende ronde, de loting is straks. Dan wordt een van de opties is Olympique Lyon. Dus dan wordt het to France.
0: Kijk eens aan. Nou ja, dan is het in elk geval een korter stukje. Dan kan gewoon met de auto.
1: Dat kan met de auto. En Union Saint-Gilles kan ook. Dat is Brussel. Kan ook met de auto.
0: Nog dichterbij.
1: Bodø/Glimt. Ik ga ze meteen allemaal even noemen. Bodø/Glimt gaat niet met de auto. Dat ligt bij de Poolcirkel in Noorwegen. En dan hebben we ook nog Sparta-Praag eventueel.
0: Maar dan moeten dus eerst Olympiakos.
1: Eerst Olympiakos uitschakelen. Gaan dat eerst maar eens doen, hè?
0: Zijn ze daar klaar voor?
1: Daar zijn twee theorieën over. Theorie 1 is nee. Want de achterhoede is niet op peil.
0: Ja.
1: Dat klopt ook. Ze hebben veel problemen in de achterhoede. En dan viel ook nog Philip Sandler vrijdag uit. En toen hij uitviel in de oefenwedstrijd tegen Sevilla, werd het direct defensief minder. Dus dat is wel een aderlating als hij morgen niet kan spelen. En Sandler is heel blessuregevoelig. Dus als hij wel speelt, is de kans weer groot dat hij uitvalt. En dan hebben ze eigenlijk nog maar 3 verdedigers over. Nou, ze spelen met 3 verdedigers. Dus dat is dan net genoeg. Maar kwalitatief gaan ze dan wel inleveren zonder Sandler. Dat is echt een probleem.
0: Dus theorie 2 is
1: theorie 2 is voor de rest het elftal. Bajar Önal is weggegaan. Die speelt op links. Daar hebben ze een vervanger gehad, Clement Bischoff. Die vind ik nog niet heel overtuigend, maar zou in principe een goede vervanger moeten zijn. En voor de rest hebben ze zich in de breedte nog meer versterkt. Dan hebben ze zelfs Dusan Tadić er nog extra bij. Dus ja die selectie ziet er op dat defensieve probleem na heel goed uit. En ze hebben vorig jaar met deze speelstijl die ze nu ook weer kunnen spelen, hebben ze tegen Sevilla ook wel laten zien dat het echt weer lukte in een fase. Hebben ze van PSV gewonnen in Eindhoven. Van Feyenoord gewonnen in de Kuip. Ajax 2 keer best wel weggespeeld.
0: En vrijdag tegen Sevilla, was dat een goede generale?
1: Het was ook gewoon niet slecht hoor. Ze lieten echt een fase lang echt weer dat voetbal van vorig jaar zien. Dat ze een tegenstander echt de adem benemen door het enorme aanvallende spel dat ze spelen. Dus, en Sevilla is ook gewoon een gelouterde ploeg.
0: Ja.
1: Ik denk dat Olympiakos een vleugje beter is inmiddels dan Sevilla. Maar toch, ja, het zit er wel in bij NEC. Als ze dat durven, als ze dat lef hebben, kunnen ze ook Olympiakos misschien wel verrassen. Maar ja, de Grieken zijn favoriet, dat is duidelijk. Aan de andere kant, het is natuurlijk zo dat NEC er helemaal niet slecht voor staat. En dat die wedstrijd tegen Sevilla ook wel een goede test was. Dat vond ook aanvaller Brian Linssen.
2: Het was een heet potje. Het ging er hard aan toe. Maar ja, dat kunnen wij ook verwachten in Athene. Weet je, kijk, wij gaan er alles aan doen. En het wordt ontzettend zwaar. Het wordt ook een ontzettend zwaar seizoen met ontzettend veel wedstrijden. Op een heel hoog niveau. Dus wij gaan er alles aan doen om iedere wedstrijd te knallen. Maar er gaan heel moeilijke periodes aankomen. En dat moeten wij ons ook beseffen en daar moeten we ook klaar voor zijn.
0: Ja, en het zal dan ook een warme wedstrijd worden daar morgen.
1: Ja, 35 graden overdag en als de wedstrijd is zou het nog een graad of 30 zijn.
0: Die Tadić die jij noemde, de nieuwe aanwinst, is die wel al gelijk speelklaar?
1: Ja, lijkt er wel op. Hij viel in tegen Sevilla. Hij heeft bijna geen bal geraakt, moet ik zeggen. Maar dat had ook te maken met dat het hele elftal gewisseld was. En dat eigenlijk alle lijn toen uit het spel was. En die fase kregen ze ook nog de 1-2 op de oren. Maar Tadić nam wel direct de leiding. Die heeft de hele wedstrijd als een soort dirigent op het veld gestaan. Wijzen, klappen, aanmoedigen. Maar hij is tot nu toe een hele positieve impuls bij NEC. Iedereen geniet van zijn aanwezigheid. En voetballend gaat hij het ook echt nog wel laten zien. Dus hij zou morgenavond een half uurtje kunnen invallen of zo.
0: Gaan we het hebben over de Graafschap en Vitesse. Want die speelden hun laatste oefenwedstrijden in de voorbereiding op de competitie. Hoe staan zij daarvoor?
1: Ja, de Graafschap is zeer zorgwekkend. 5-1 verloren tegen Excelsior. Nou is Excelsior een eredivisieclub, dus nou, dat kan nog wel. Maar ze hebben ook al van andere eredivisieclubs met grove cijfers verloren. 6-3 tegen Telstar, 7-2 tegen Heerenveen. Ze krijgen dus heel veel tegengoals. Dat is een probleem.
0: Ja.
1: En ze hebben heel weinig scorend vermogen. Want ja, 4 aanvallers zijn weggegaan en er is nog niet veel teruggekomen. Ze hebben nu een Duitser, Julian Kania, een spits gehaald. Maar die deed nog niet mee. En Björn van Zijl maakte zijn eerste minuten. Gekocht van VVV voor 500.000. Maar moet ook nog wennen. Dus ja, voorin hebben ze echt het lastig. Daar zit het nog niet helemaal goed. En er komen wel nieuwe spelers. Maar ja, die moeten dan nog ingepast worden. En dit weekend begint de competitie al. Dus ja, of ze er klaar voor zijn, ik vraag het mij af. En sowieso, ja, het zal wennen worden als die nieuwkomers alsnog aansluiten. Dat weet ook trainer Thomas Duivenvoorde.
3: Nou, vanuit de trainer die ik ben, het gestructureerd en planmatig bouwen aan een elftal, is het jammer dat je spelers later binnenkrijgt. Die hebben dan iets gemist van de voorbereiding. Maar aan de andere kant, ja, dat gaat een paar weken langer duren. Maar dan hebben zij dat ook onder de knie. Daar ben ik van overtuigd. Ja,
4: wat valt er op bij Vitesse?
1: Dat Alexander Butt nog niet gaat spelen.
4: Oh.
1: Want die is assistenttrainer geworden. En ze nemen die rol van hem zodanig serieus dat ze minder speeltijd gaan geven. En Bündner is daar niet per se blij mee, want die is gewoon fit en die wil spelen.
4: Die wil allebei.
1: Ja, zeker. En ja, er zijn ook wat opvallende basisplaatsen. Solomon Bonna is voorlopig de nieuwe rechtsback. Giel Oldenkijzer is dan de vervanger van Bündner als linksback. En op het middenveld speelt de jonge Youssef Oualil verrassend in de basis. Dus ik heb ze zien spelen 2 keer in de voorbereiding. Zag er goed uit. Vitesse, balletje gaat lekker soepel rond. Misschien dat er nog wel iets van versterking bij mag. Maar het oogt aardig.
4: Okay. Dank voor het bijpraten, Jan. En we gaan dus met NSC mee naar Griekenland. De collega's staan bij de paspoortcontrole. Dus ook morgen voorbeschouwen op die wedstrijd. En om even in het voetbal te blijven. Shakira en Burna Boy met het WK-lied. Oh.

0: Shakira, Shakira en Burna Boy, Dai Dai.
1: Plaat delict.
0: Later, politie vraagt uw aandacht ook deze maandagochtend voor het volgende.
2: Politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Een procesverbaal van een plaat waar iets in is gebeurd dat niet door de beugel kan, aan jou de vraag om het op te lossen. En je krijgt een leuk prijsje als het lukt, want de gouden tipgever krijgt namelijk de Radio Gelderland zaklamp. De platenpolitie behandelt vandaag het zaaknummer met dossiernummer PD1969080. Er zit gelijk het jaartal in, hè? 1969. 1969 dus uitgebracht. Medeplichtigheid aan een dodelijke visueuze cirkel van armoede en geweld. Dat is het delict waar het over gaat. Het verhaal is van een jonge man die opgroeit in bittere armoede, afglijdt naar criminaliteit en uiteindelijk door geweld om het leven komt. Het nummer heette oorspronkelijk zelfs vrij vertaald de visueuze cirkel, verwijzing naar de uitzichtloze situatie waar generatie na generatie in terecht komt. Maar de platenpolitie wil wel heel duidelijk stellen, de verdachte zelf is geen dader, maar juist een ooggetuige. Iemand die de samenleving een spiegel voorhoudt. Dus we kunnen wel vaststellen, de verdachte wordt vrijgesproken van ieder strafbaar feit. Al was het dan misschien enkel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezorgen van kippenvel bij ons allemaal. Dat kan hij met zijn mooie stem. En dat hij iets aankaart, een maatschappelijk probleem dat ruim 50 jaar later nog altijd actueel is. Dus armoede, kansongelijkheid en jeugdcriminaliteit. En deze zanger is echt een koning. Hij heeft een stem uit miljoenen en zingt dus over een jongen die opgroeit in een achterstandswijk zonder perspectief. Hij komt in het criminele circuit terecht en moet uiteindelijk bekopen met zijn leven. Daarna begint het opnieuw met de geboorte van een nieuw kind. Nou, meer zeg ik er niet over. Heb je enig idee? frank@gld.nl of een appje naar de studio. Titel en artiest heb ik dus van je nodig. Dit zijn de OJ's en Love Train. Het is 3:30. Goedemorgen.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
5: 1 minuut over 7:30. Goedemorgen. In Heerde is het nu 16,9. In Westervoort 18,8. Het wordt vandaag zeer warm met 33 of 34 graden. De zon gaat flink schijnen, er zijn ook wat wolkenvelden. Vanavond blijft het heet en klam met kans op een lokale bui. Op dinsdag dan wordt het ook erg heet en benauwd met kans op onweer. Een explosie heeft vannacht brand veroorzaakt in een appartement aan de Arnhemseweg in Apeldoorn. Een bewoner is daar met een hoogwerker gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zijn kat is ook gered en ondergebracht bij de buren. Het waterpeil in de Rijn bij Lobit is gedaald naar het laagste niveau ooit gemeten. Door de aanhoudende droogte blijft de scheepvaart hinder ondervinden. Experts verwachten dat de situatie nog weken kan aanhouden. Wat dat betekent voor de pontjes bij ons in de provincie, lees je nu op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En er is geen verkeersinformatie, dus we kunnen zo meteen lekker beginnen met Doe Maar.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wee-hoo! Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Doe maar en Belle Helene, die konden we lekker draaien omdat er geen verkeersinformatie was, zei ik net. Maar wat er wel altijd is op zo'n dag met verkeersinformatie, is dat er files staan bij de grenscontroles op de A12 richting Duitsland. Dat zal vandaag vast ook wel weer zijn. Dat is echt bijna dagelijks raak. Maar het vervelende is, behalve dat het een file is, is dat in die files het ook regelmatig misgaat. Afgelopen vrijdag, botsten daar 4 auto's op elkaar bij Babberich. 3 mensen raakten daardoor gewond. Nou is er een verkeersdeskundige uit Huissen die met ons mee is gaan rijden in de auto. Om te kijken van, waar komt dat nou toch door? Waarom gaat het met die grenscontrolefiles bij de A12 toch iedere keer zo vaak mis? Hij ziet 1 grote oorzaak. Automobilisten die te weinig afstand houden en denken dat ze dan wel even op tijd kunnen remmen.
1: Daar is weer een Duitser die een beetje haast heeft. Hè? Kijk, wat hij negeert zelfs het kruis.
2: De oud-rijinstructeur maakt een rit van Arnhem naar de Duitse grens. Vooral het egoïsme op de weg valt hem op, waarbij zelfoverschatting van automobilisten op de loer ligt.
1: Iedereen denkt, ik kan het veel beter, ik zie dat allemaal wel, ik kan erop reageren. Maar ja, als je dan te weinig afstand neemt en je anticipeert niet op wat er voor je gebeurt, dat is volgens mij de grondslag van de ongelukken die zeker hier gebeuren.
2: Toch ziet hij liever dat er al eerder gewaarschuwd wordt voor de naderende file.
1: Je kunt beter 3-4 kilometer van tevoren waarschuwen, maar de allergrootste verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurder zelf.
2: Rijkswaterstaat heeft in een reactie laten weten niet nog meer waarschuwingen te gaan geven. En als weggebruikers zich niet aan de waarschuwingen houden die er wel zijn, wordt het sowieso een moeilijk verhaal.
1: Ja, kijk, naast mij, die auto die denkt van ja, maar ik hoef nog geen 50 te rijden. En dat zijn dus de mensen die op het allerlaatste moment die rem gaat. Hè? En wat zorgt voor gevaarlijke situaties.
0: Ja, gevaarlijke situaties dus met name in die grensfiles bij de A12. Afstand houden, dat is belangrijk. En je rust bewaren, sowieso. Het is het warme dagen. Zometeen de oplossing van Plaat Delict naar Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Feel maakte 13 minuten over 7:30.
1: Plaatdelict.
0: Ja, dankjewel voor het meedenken vanochtend weer. We hadden te maken met een nummer uit 1969. Dat konden we al destilleren uit het dossiernummer. Een koning van een zanger, een grootheid die dit nummer maakte over iemand in een uitzichtloze situatie van armoede en kansenongelijkheid. Veel hits uit die tijd gingen over de liefde. En deze zanger koos bewust voor een maatschappelijk thema. Zijn manager en platenmaatschappij twijfelden zelfs of zo'n serieus nummer wel als single moest verschijnen. Maar hij heeft doorgezet. De single is een groot succes geworden. Betekende de terugkeer van hem aan de top van de hitlijsten. Het werd opgenomen tijdens de beroemde Memphis Sessions in januari 1969. Ook klassiekers als Suspicious Minds en Kentucky Rain stonden erop. Nou, dan weet je misschien al over wie ik het heb. Het werd zijn eerste Amerikaanse top 40 hit in 4 jaar tijd en markeerde dus zijn comeback. En onder andere is het geraden door Gerry, door Sandra, door Ellen, door Mary, door Hans ook. En Petra stuurde een appje.
2: Goedemorgen Frank, ik doe het even zo. Met Petra Evers. Nou, bij de eerste zin wist ik het hoor. Mijn grote held Elvis Presley met In the Ghetto. Ja, ik ben bijna op mijn werk, want ik bel nooit in de auto. Maar ik heb al een keer zo'n mooie zaklantaarn gewonnen hoor. Die ligt bij ons in de camper. Die gaat mee op vakantie. Groetjes, doei doei.
0: Nou, fijn dat wij mee op vakantie gaan. En dankjewel voor het appen, Petra. Jij krijgt dan dus niet nog een zaklamp mee, maar je krijgt, dat is ook heel bijzonder, een sterretje achter je naam.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Dat hebben maar heel weinig mensen. Het zijn echt de hele goede rechercheurs. Want je had het goed, Elvis Presley.
4: As the

0: Signed, sealed, delivered. I'm your Stevie Wonder dus. En daarvoor Elvis Presley en In the Ghetto. Die zaak is ook weer opgelost met platenlicht. En die kunnen we toevoegen aan onze afspeellijst op Spotify van alle opgeloste platen tot nu toe. Heb jij nou een tip voor ons? Een plaat waarbij iets is gebeurd wat niet door de beugel kan? Dan kun je hem doorgeven. Frank@gld.nl of een appje. Gaan wij door met het weer en dan kan ik alvast verklappen dat wij zometeen na 8 uur ook nog een spelletje gaan spelen waarbij je iets heel bijzonders, iets groots kunt winnen. Namelijk een e-bike. Maar eerst het weer met Floris Lefebvre. Floris, goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Ja, daar in de weerkamer van Weerplaza zie jij op de schermen natuurlijk de officiële bevestigingen, cijfers wat ik zelf ook gewoon buiten ervaar als ik hier naartoe fiets, dat het weer een warme dag gaat worden.
1: Het gaat een hele warme dag worden.
0: Een hele warme dag.
1: Een snikhete dag inderdaad. In grote delen van de provincie en in grote delen van Nederland. De hoogste temperaturen krijgen we vandaag in onze provincie met 34 tot lokaal 35 graden. En momenteel is het al behoorlijk warm met 20 graden of meer. De zon schijnt flink. Er trekken wat flarden met hoge bewolking over. Maar in de loop van de middag krijgt de zon steeds meer warmte. En krijgen we dus een tropische middag met 34 of 35 graden. En verder staat er ook weinig wind vandaag.
0: Ja, het is ook niet voor niets dat het Nationaal Hitteplan vandaag in werking treedt. Met het advies dus om goed te drinken, je hoofd en je huis koel te houden. En op te passen met inspanningen. Doe dat vooral 's ochtends vroeg of echt pas vanavond. Nou wil het wel eens vaker 34 graden worden, ook bij ons in de provincie. Maar dat het zo vaak achter elkaar gebeurt, Floris, ik vind het wel extreem hoor.
1: Het is zeer extreem. Het is eigenlijk een weerjaar van de extreme tot dusver. In januari en februari dus die talrijke sneeuwbuien. En in deze zomer hebben we al 4 regionale hittegolven gehad. En ook vandaag kan het tot een hittegolf komen in onze provincie. Als het 30 graden of meer wordt op sommige plekken in de provincie. Dat gaan we zeker halen. Dus de 4e regionale hittegolf is na vanmiddag een feit. En ook morgen is het nog behoorlijk warm en ook broeierig in de provincie. Met een hoge luchtvochtigheid en tropische temperaturen van 30 graden of meer. De zon schijnt morgen, er trekken flink wat wolkenvelden over en we moeten ook morgen rekening houden met een aantal stevige regen- en onweersbuien. Maar ik denk dat de meest stevige exemplaren voor Duitsland zijn bestemd.
0: Oké, dat betekent dus ook weer zo'n plaknacht naar morgen toe.
1: Inderdaad, ja, absoluut. Het wordt een hele warme nacht met minima ruim boven de 20 graden. En met name in de stedelijke gebieden blijft die warme lucht behoorlijk lang hangen. En ook de nacht van dinsdag naar woensdag verloopt behoorlijk warm met minima ruim boven de 20 graden. Vanaf woensdagmiddag, ja, dan draait de wind naar het westen. En onder invloed van die westelijke stroming komt er minder warme lucht onze kant op.
0: Oké, nou, die warmte en die droogte die zorgt ook voor problemen voor de pontjes in Gelderland. Daarover lees je meer bij ons op de site gld.nl. Floris, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje.
1: Tot straks weer, hè.
0: Ben je nou op zoek naar een mooie fietsroute in onze provincie? Of wil je fietsen over de Veluwe, door de Achterhoek, de Betuwe, het Rijk van Nijmegen of de Veluwezoom? Dan vind je bij ons op de site van Omroep Gelderland fietsroutes. Dat zijn fietsroutes die we zelf ook gaan fietsen met jou in Een Rondje Gelderland. Een nieuw programma, iedere avond op tv. Daar volgen we een route via het Gelderse fietsknooppuntennetwerk. En dan ontdek je allemaal bijzondere plekjes, inspirerende verhalen. En we gaan natuurlijk onderweg ook mensen ontmoeten die onze regio kleur geven. Of je nou zoekt naar een knooppuntenroute in Gelderland, een fietsroute op de Veluwe, een fietsroute rondom Arnhem of in de Achterhoek of de Betuwe, laat je inspireren bij ons op de site van Omroep Gelderland en stap zelf op de fiets om een rondje Gelderland te fietsen. Kijk vanavond ook, maar luister ook zometeen naar de radio, want je kunt ook deze weken een mooie prijs winnen met dat fietsprogramma, namelijk een gloednieuwe e-bike. Zo direct na 8 uur meer daarover hoe je die fiets kunt winnen.

0: bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graak met u mee.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Bettingressing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op Bettingressing.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
10: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
9: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
11: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
9: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
13: En dat maakt het verschil in het veld.
12: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
14: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
15: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
16: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder,
17: Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 8:30 uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Engbertseweg in Voorst, Oude IJsselstreek. Daar is een fietser van achteren aangereden door een automobilist. De mannelijke automobilist zou mogelijk onwel zijn geworden achter het stuur. Omstanders hebben de sleutel uit het voertuig weten te halen. Bij het ongeval kwamen ambulances uit zowel Nederland als Duitsland opdagen om te helpen. De automobilist is door de politie uit de auto gehaald en op het wegdek verzorgd door Duitse ambulancediensten. De fietser is opgevangen door omstanders en ook gewond geraakt bij het incident. Beide personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Af en toe liet De Graafschap afgelopen zaterdag in Zelhem aardige voetbalmomenten zien. Maar Excelsior was een stuk efficiënter en won dik verdiend met 5-1. Na een nog redelijke eerste helft was De Graafschap in de tweede helft slordiger. Voorzetten van de zijkant voor het doel waren nauwelijks zichtbaar en ook miste De Graafschap vaak diepgang. Na een 3-0 ruststand werd het uiteindelijk 5-1. Het enige goal voor de ploeg van Van Duivenvoorde viel uit een lange corner van Kaya Simons, die vervolgens werd ingeschoten door invaller Milan Smits. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het een zonnige en ook droge dag. De temperatuur loopt vanochtend ook al snel op. En vanmiddag wordt het tropisch warm met maxima oplopen van 33 tot lokaal zelfs 35 graden. Verder is er wat sluierbewolking en een enkele stapelwolk. Vanavond is het warm en zonnig, maar eerst ook nog met tropische temperaturen van 30 graden. Maar in de loop van de avond neemt van het zuiden de bewolking wel wat toe. In het zuiden van het land kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. In de Achterhoek lijkt het droog te blijven. En ja, ook broeierig warm de komende nacht, want het kwik komt niet onder de 20 graden. En morgen dan hebben we in de ochtend al enkele wolkenvelden, maar ook geregeld wat zon. Het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. En 's middags dan is het ook erg warm. Door de hoge luchtvochtigheid zal het ook benauwd aanvoelen, bij temperaturen oplopen naar 30 tot 33 graden. Naast wolkenvelden dus ook wel wat zon, maar vallen er in de loop van de middag ook enkele onweersbuien. In de avond is er ook nog een enkele bui mogelijk, maar in de nacht naar de woensdag blijft het droog en dan koelt het af naar 18 graden. Woensdag draait de wind om naar het zuidwesten en later naar westelijke richtingen. En dan merken we ook met de gevoelstemperatuur, want er komt koelere lucht binnen. En de temperatuur blijft dan ook onder de 30 graden. Het wordt maximaal 18 graden en daardoor zal het ook wat aangenamer aanvoelen. Donderdag ook nog zon en stapelwolken en 23 tot 25 graden. En zo zal het ook zijn op vrijdag en volgend weekend. Meest droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
5: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
4: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
6: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keer heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
4: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
12: Hey,
6: bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijgerom.

0: samen. Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top. Gaan wij iets leuks doen?

We gingen terug in de tijd met Queen en Another One Bites the Dust. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent op deze maandag hier weer bij Radio DL. Dit is weer een nieuwe muziekservice met de fijne feel-good music tot aan 12 uur. En dat met Rob de Brouwer. Ja, vandaag weer heet, vandaag warm, zomers weer. Dus daar hoort een zomersplaatje bij. En dat doen we nu met King Africa La Bomba.

0: 26 jaar terug in de tijd met een opname van King Africa La Bomba. We hadden de nieuwe van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. En zojuist Shannon met Let the Music Play.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

formatie De Dijk. We gingen terug naar de eindjaren 80 met Ik kan het niet alleen. Ja, afgelopen zondagavond was ik nog even een ijsje eten in het dorp. En wie kom ik daar in één keer tegen? Onze collega Rudy Buiting. En die zei al meteen, niet haar op, maar is dat koffiejuffrouw Ria toevallig niet erbij is? Nou, is ook toevallig. Dat was inderdaad koffiejuffrouw Ria, ja, klopt. Nou goed, Rudy was even in het dorp, dus ja, toevallig kwamen we elkaar tegen. Dat kan, hè. Ja, goed, in de vriezer, ja, daar gaan we eens eventjes over hebben. Want dit is hoe lang eten echt goed blijft in de vriezer. Ik kan wel even wat met je doornemen. Kant-en-klare maaltijden ongeveer 3 maanden. Soep, curry's en stoofgerechten 2 tot 3 maanden. Fruit 8 tot 12 maanden maar liefst. Ook groenten 8 tot 12 maanden. En natuurlijk wel eerst het liefst even koken of blancheren. Brood, die kan zo'n 3 maanden goed blijven in de diepvries. Vleesvervangers, 3 maanden. Vette vis en zoals bijvoorbeeld ja, zalm, 2 tot 3 maanden. Magere vis zelfs, 6 tot 8 maanden. Gehakt, dat blijft goed in de diepvries, zo'n 2 tot 3 maanden. Kip of kalkoen, ook 9 maanden. En varkensvlees, 4 tot 6 maanden. En dan rundvlees, dat blijft nog langer goed, 6 tot 12 maanden. Ik zou zeggen, doe je voordeel mee.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Af en toe liet De Graafschap afgelopen zaterdag in Zelhem aardige voetbalmomenten zien. Maar Excelsior was een stuk efficiënter en won dik verdiend met 5-1. Na een nog redelijke eerste helft was De Graafschap in de tweede helft slordiger. Voorzetten van de zijkant voor het doel waren nauwelijks zichtbaar en ook miste De Graafschap vaak diepgang. Na een 3-0 ruststand werd het uiteindelijk 5-1. Het enige goal voor de ploeg van Van Duivenvoorde viel uit een lange corner van Kaya Simons, die vervolgens werd ingeschoten door invaller Milan Smits. De politie heeft vanwege het ongeval afgelopen vrijdag in de file op de A12 bij Babberich iemand aangehouden. De persoon zit momenteel vast. De politie meldt dat het gaat om de bestuurder van de achterste vrachtwagen. Een man van 59 uit het Duitse Endorf. Hij zit vast op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg. Op de A12 bij Babberich gebeurde afgelopen vrijdag een ernstig ongeluk. Meerdere voertuigen botsten op elkaar en daarbij raakten meerdere mensen gewond. Over de toestand van de gewonden mag de woordvoerder van de politie in verband met de privacy verder geen mededelingen doen. Wel meldt ze dat geen van de slachtoffers is overleden. Het onderzoek is in volle gang. Dat richt zich onder meer op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag wordt het een zonnige en ook droge dag. De temperatuur loopt vanochtend ook al snel op en vanmiddag wordt het tropisch warm met maxima oplopend van 33 tot lokaal zelfs 35 graden. Verder is er wat sluierbewolking en een enkele stapelwolk. Vanavond is het warm en zonnig, maar eerst ook nog met tropische temperaturen van 30 graden. Maar in de loop van de avond neemt van het zuiden de bewolking wel wat toe. In het zuiden van het land kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. In de Achterhoek lijkt het droog te blijven. En ja, ook broeierig warm de komende nacht, want kwik komt niet onder de 20 graden. En morgen dan hebben we in de ochtend al enkele wolkenvelden, maar ook geregeld wat zon. Het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. En 's middags dan is het ook erg warm. Door de hoge luchtvochtigheid zal het ook benauwd aanvoelen, bij temperaturen oplopen naar 30 tot 33 graden. Naast wolkenvelden dus ook wel wat zon, maar vallen er in de loop van de middag ook enkele onweersbuien. In de avond is er ook nog een enkele bui mogelijk, maar in de nacht naar de woensdag blijft het droog en dan koelt het af naar 18 graden. Woensdag draait de wind om naar het zuidwesten en later naar westelijke richtingen. En dan merken we ook met de gevoelstemperatuur, want er komt koelere lucht binnen. En de temperatuur blijft dan ook onder de 30 graden. Het wordt maximaal 18 graden en daardoor zal het ook wat aangenamer aanvoelen. Donderdag ook nog zon en stapelwolken en 23 tot 25 graden. En zo zal het ook zijn op vrijdag en volgend weekend. Meest droog, vrij zonnig en 23 tot 25 graden.

1987 kwam deze uit van Rich Chanel en Dance Around the World. Ja, een soort eendagvlieg, want we hebben er eigenlijk daarna niets meer van vernomen. Goed, we gaan even onze verjaardagskalender toe. En daar zijn we heel snel mee klaar, want ik zie er niet heel veel in staan. Een stuk of 3-4 geloof ik, en daar zijn we er heel snel doorheen. Vandaag jarig de Amerikaanse acteur Martin Sheen. Hij wordt 86 jaar. En ook is vandaag jarig een Nederlands mezzo-sopraan Tania Cross. En zij gaat naar Sarah toe, want zij viert haar 50ste verjaardag vandaag. Ook is jarig een Nederlands profvoetballer Nick Viergever. Hij wordt 37 jaar. En als laatste in de lijst, James Hetfield. Wie is James Hetfield voor sommigen? Nou, daar komen we heel snel achter van deze band.

Ja, deze muziek, daar word je 's morgens wel wakker van. Hij is de zanger van Metallica, James Hetfield. Hij wordt vandaag 63 jaar. Dan vandaag natuurlijk op deze maandag, 3 augustus, iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, de drie non-stop die vlogen weer even voorbij. Deze uit de hitlijsten van momenteel Talk to You. We hadden Bloem even aan mijn moeder vragen. En Mark Ronson met natuurlijk Bruno Mars en de Uptown Funk. En vroeger Giel Zwaan uit

Zelm. Die kon dit vroeger uitstekend meezingen. Ja, zelf een stukje. Ja, dit. Ha, it. Zing je dan. Say my name, you know who I am, I'm too high. Ha, it. Dat zong die op de achterbank van de auto toen hij nog heel klein was. Ha, it. Ja. Jazeker, dat zong Giel Zwaan uit Zelm altijd gezellig mee met dit nummer. Goed, wij gaan even op naar de reclameboodschap en het nieuws van 11 uur. En daarna melden we ons weer natuurlijk met de lekkere lijst van muziek. Met nu Kygo en Stole the Show met deze Parson James.

0: EWU, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons EWU-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. EWU, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek EWU.nl en start samen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
0: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: EWU, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

We gingen terug naar 2011 met deze dame Alexis Jordan en de Happiness. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Wij zijn er nog een uurtje tot aan 12 uur met deze hele fijne mix van muziek. De fijne feel good music hier op Radio Ideaal. Met nieuwe Spiksplinter, nieuwe van Flair. En die heet Door het Oog van de Nacht.

Ja, de pot en pannenmuziek. Het was wel een nummer 1 hit 1973 voor deze formatie Mud and the Dynamite. Rob, kunnen wij nog meedoen met schijven voor bedrijven? Die vraag krijg ik toch wel regelmatig om mijn oren. Alleen vaak vergeten ze het weer. Maar goed, vanaf september dan willen we eigenlijk toch wel weer een beetje gaan knallen met het programma. En dat betekent dat je natuurlijk altijd kan inschrijven. Het is heel makkelijk, het is helemaal niet moeilijk. Je hoeft je alleen maar op te geven via de e-mail en de rest gaat vanzelf. En we gaan het ook heel makkelijk maken. Veel mensen denken van ja, ik weet niet wat uit de jaren 70 komt, de jaren 80 komt. Geen enkel probleem, wij kunnen hele mooie lijsten aan jullie sturen. En daar hoef je alleen maar aan te vinken en dan kun je ook nog je eigen keuzes bijschrijven. Dus nou goed, makkelijker kan het niet. Geheel vrijblijvend is het. Wil je meedoen met je afdeling, je collega's, je team? Laat het ons weten via de mail. Mail dan even naar bedrijven@radioideaal.nl. Als je dat even doet, krijg je van ons toch heel snel een reactie terug. Dus bedrijven@radioideaal.nl.

Ja, terug in de tijd naar de jaren 90 met Betty McLean en It Keeps Winning. Ja, daar zullen heel veel boeren, heel veel mensen blij mee zijn met een beetje regen. Goed, we gaan naar een nieuwsfoutje toe van de afgelopen week. En dat zijn onder andere weer vanwege de droogte de bosbranden. Want namelijk de bosbranden in Griekenland, die blijven zich uitbreiden, waardoor ook de schade toeneemt. Inmiddels is zo'n 12.000 hectare in de as gelegd. En dat komt neer op ongeveer 2 keer de omvang van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland, breiden de branden zich snel uit, waardoor het vuur moeilijk te blussen is. In sommige gevallen konden zelfs de blusvliegtuigen zelfs geen water lozen wegens de te hevige turbulentie. De branden die woeden het hevigst ten noordwesten van de hoofdstad Athene. De Griekse publieke omroep ERT die meldt dat het vuur zich met de snelheid van een vlammenwerper verspreidt.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file aan de Duitse grens vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je 25 minuten extra rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

en Jukul van Annette, die we ook nog regelmatig tegenkomen hier op de radio. De Dire Straits met The Sultans of Swing. Ja, het nieuwsfeitje, dat hebben we al gehad. Het was ietsjes eerder, maar we hebben nog wel iets anders. Want wanneer wandel je te veel? We hebben namelijk voor je 7 signalen van overbelasting. En dat is onder andere, je wordt duizelig, misselijk of ongewoon benauwd. Dat is bijvoorbeeld veel zweten, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, spierkramp. Dan moet je inderdaad oppassen. En ook op een 6e plek staat, niet alleen je benen, maar je hele lichaam protesteert. Ook dat kan met wandelen, dat kan uitgroeien tot een serieuze duurtraining. Ja, zeker bij lange afstanden of meerdere zware dagen achter elkaar. Dan je voeten veranderen, je wandelstijl. Ja, dat is bijvoorbeeld een blaar, lijkt misschien onschuldig, maar door de pijn ga je al snel anders lopen bijvoorbeeld. Op 4, een plek wordt dik, warm of rood. Ja, dat is een zwelling, is duidelijk een waarschuwingssignaal dan wat algemene spiermoeheid. Op 3, de pijn duikt ook op in rust of 's nachts. Dat kan ook zijn, overbelasting. En dan hebben we nog, je bent voor de volgende wandeling nog niet hersteld. Vermoeide benen dus. Ja, na een lange tocht zijn logisch. Maar ja, goed. Het kan waarschijnlijk dus de andere dag nog steeds zo zijn. En de absolute nummer 1 is, de pijn wordt tijdens het wandelen steeds erger. Ja, kijk, een beetje stijfheid aan het begin van de wandeling hoeft niet direct alarmerend te zijn. Maar goed, als die pijn na iedere kilometer toeneemt, is dat wel een duidelijk signaal.

ik vond deze nog wel even leuk voor deze zomerse dag. Deze van Rob Ronalds met Meisjes van de Nacht. En daarvoor ook een zomers plaatje, heel toepasselijk weer voor vandaag. De Underdog Project met de Summer Jam 2003. En de Golden Ewing met die grote nummer 1 hit. En de Twilight Zone. Goed, dit was die weer voor vandaag. De muziekservice, het begin van de week en de kop is er weer af. Morgen vroeg om 10 uur, dan melden we ons weer met een nieuwe frisse lijst. Voor nu zeg ik nog een hele fijne dag gewenst. Maak er wat moois van, of blijf gezellig luisteren hier naar dit station Radio Ideaal. Tot morgen vroeg. Nu nog iets pet, wat misschien, ja, zeegeluidjes op de achtergrond. Albano en Romina Power en Sarazan.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als derde en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
15: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Een fietser is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Gaanderen. Rond 8 uur ging het mis op de kruising van de Slakweg met de Rijksweg in Gaanderen. Een busje met aanhanger wilde vanaf de Slakweg linksaf slaan de Rijksweg op. Hierbij heeft de chauffeur de fietser, die vanaf Doetinchem kwam, mogelijk over het hoofd gezien, met de aanrijding tot gevolg. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel en is voor controle meegegaan naar het ziekenhuis. De Graafschap heeft zich versterkt met aanvaller Julian Kania. De 24-jarige spits komt over van Arminia Bielefeld en heeft in Doetinchem een contract voor 2 seizoenen ondertekend met een optie voor nog een jaargang. Met de komst van Kania haalt de Graafschap een centrumspits in huis die de afgelopen jaren heeft laten zien een neusje te hebben voor de goals. Zo werd de spits met 26 doelpunten topscorer van de Bayernliga in het seizoen 22-23. Het jaar erop maakte hij de meeste goals in de regionale Bayern met 24 treffers. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het reizende kunstproject van kunstenaarsnetwerk Het Web, de Kunstkaravaan, keert terug naar haar basis Doetinchem. Ze verzorgt in augustus twee grote tentoonstellingen in de Catharinakerk. Van 4 tot en met 15 augustus is divers werk te zien van Gera ter Brugge, Ineke ter Haar, Hans van Weert, Herma Hezen, Karel Peters, Kees Donkers, Jojo Chen, Willem Lusink, Marieke Varenhorst en Mirjam Welling. De expositie omvat fotografie, schilderijen, keramiek, textiel, sieraden en beelden van bestek en staal. Vanaf 18 augustus tot en met 29 augustus wordt de tentoonstelling vernieuwd en exposeren Bert Sauren Lammers, Helga Geels, Hans van Weert, Ivo Manes, Bas de Jong, Marian Beumer, Erik Nieuwenkamp, Jojo Chen, Mieke Kaik, Willem Lusink en Govert Mesman. Ook in deze periode is het geëxposeerde werk zeer uiteenlopend. Mixed media, schilderijen, collages, beelden in steen, grafische schilderijen, sieraden, ruimtelijke objecten, keramiek en digitaal werk. De openingsdagen van het web zijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 4 uur. Er is een vrije inloop en de toegang is gratis en meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
1: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt.

0: zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in. Maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
12: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
13: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

Confession of the Groom.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Toldijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Wiebeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey buurman.
6: Dag buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. De Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
8: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
9: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
8: Ja.
9: En? Werkt het?
8: De koeien zijn tevreden.
9: En jij?
8: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
10: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
11: Of dame?
10: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren.
11: maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
13: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege de politiecontroles. 2 kilometer en 15 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
10: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
13: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
12: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
12: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
13: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
12: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
14: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er wordt langzamer gereden op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Voor knooppunt Waterberg, 10 minuten, kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: de Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag hadden we een hete dag. De zon was er volop bij. Al was er ook wel wat bewolking, maar het is droog gebleven. De temperatuur liep in de Achterhoek op naar ruim 34 graden. De hoogste temperaturen werden bereikt in Limburg. Maastricht had 35,5 graden als maximumtemperatuur. En in het noordwesten van het land, Den Helder, daar werd het ruim 30 graden. Vanavond is het dan ook nog lange tijd erg warm. De temperatuur ligt nog een tijdje boven de 30 graden. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 20, 21. Dus de temperatuur blijft komende nacht ook hoog. En de luchtvochtigheid die neemt wat toe. Het wordt wat broeierig warm. En morgen dan zijn er in de ochtend al wat wolkenvelden, maar ook wel flink wat zon. Het is nog meest droog, al is er in het zuidoosten van de provincie al een enkele bui mogelijk. En 's middags is het ook erg warm en door de hoge luchtvochtigheid ook benauwd bij temperaturen van 30 tot lokaal nog 33 graden. Naast wolkenvelden ook nog geregeld wat zon, maar in de loop van de middag en op begin van de avond moet men rekening houden met enkele regen- en onweersbuien. De baan van de buien is nog heel erg onzeker. Er zijn uitwerkingen dat het over het midden van de provincie gaat, maar ook dat het meeste op Duits grondgebied valt en daar zit van alles tussen. Dus het is last minute werk morgen hoe het met de buien gaat. Vanaf woensdag dan wordt het wat minder warm. De wind die gaat ook naar zuidwestelijke richtingen. Dat merken we ook al meteen. De temperaturen komen uit op 28 graden en het zal dan ook wat aangenamer aanvoelen. En donderdag en ook vrijdag en ook in het weekend moet ik zeggen, hebben we temperaturen van 23 tot 25 graden. Het blijft overwegend droog en ook vrij zonnig zomerweer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: of je er bent, maar ben alleen.
1: Je zit hiernaast.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
3: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare.

0: hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
4: De muzikale ontmoeting. Het interkerkelijke programma met de overdenking, interviews en geestelijke muziek. Radio.

We hadden even geen verbinding, maar goedenavond luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Kerk en Radio bij Radio Ideaal. In de muzikale ontmoeting gaan we naar bekende liederen luisteren in verschillende uitvoeringen. Rond 7:30 is er een korte agenda. De techniek van dit muzikale uur wordt geregeld door Casper Zalmink. Het geheel mag ik presenteren en mijn naam is Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen. We lezen in Lucas 6, vers 28... Zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Daar wordt wel heel veel van ons gevraagd, is misschien uw eerste reactie. Als men ons vervloekt, dan ook nog zegenen? Bidden voor hen die ons slecht behandelen? Dat is toch niet normaal? Nee, dat is het ook niet. Maar zei Paulus het misschien daarom ook ter ons. Maar gij, geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Efeze 4, vers 20. Ja, wij mogen, moeten anders zijn dan de wereld. Laten we het zout der aarde zijn. Degene liefhebben die ons ook liefhebben, is niet zo moeilijk. Maar deze opdracht is anders. Het komt van de Heer.

Een instrumentale bijdrage van de harpiste Jeantine Bokkos en de organist Pieter Heikoop. Zij spelen Lof, zij de Heer.

Ook vanavond is er weer een lied voor een zorgcentrum in de regio. Dit keer voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van de Zonnekamp in Zelheim. Er wordt gezongen, O grote God die liefde zijt, uit het liedboek voor de kerken nummer 481.

Het Zelfse mannenkoor zingt op verzoek voor de heer Houtman uit Steenderen. Abba, vader, u alleen, u behoor ik toe. De heer Houtman was onlangs jarig. Nog hartelijk gefeliciteerd hiermee door uw vrouw.

Er is een God die hoort. Het werd aangevraagd door mevrouw Houtman voor Ton Pelikaan uit Brummen. Met een hartelijke groet voor Ton.

Er is veel om voor te danken. Laten we dat doen met het volgende lied, Gezang 408. Nu laat ons God de Heere dankzeggen en Hem

Agenda, kerk en radio. Zelhem. In de Lambertikerk in Zelhem gaat aanstaande zondag 9 augustus dominee Joop Mol uit Borgvoor in de dienst van 10 uur.

Vorden, dominee Wim Schiltens uit Lunteren, zal zondag 9 augustus voorgaan in de dorpskerk van Vorden. Aanvang 10 uur.

Hanne Vassenveld, in de Keurhorsterkerk zal zondag 9 augustus het heiligavondmaal gevierd worden. De voorganger is Dominica Datema en het begint om 10 uur. Lochem, in de Jozefkerk van Lochem zal aanstaande zondag pastoor H. Scheven voorgaan in de Eucharistieviering. Aanvang 10 uur.

Remigiuskerk. Dominee P. Hendrik zal aanstaande zondag 9 augustus voorgaan in de Remigiuskerk van Hengelo. Het begint om 10 uur.

Steenderen, zondag 9 augustus is er in de kerk van Steenderen een dialectdienst. Voorganger is pastor Jan Leijenhorst. Aanvang 10 uur.

Wichmond. In de Wichmondse kerk is er aanstaande zondag een dienst waarin dominee Jacqueline Kraaienbrink zal voorgaan. Het begint om 10:00.

Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Het wordt gezongen door het mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Aansluitend hierop zingt het Groot Veluws Koor lied 3, lied 287 uit de bundel van Johannes de Heer. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Maar nu eerst, ik ben reizend naar die stad.

Lied 416 uit het liedboek voor de kerken. Ga met God en hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en hij zal met je zijn.

Fijn dat u meer luisterde naar deze muzikale ontmoeting. We hopen volgende week maandag er weer te zijn. Graag, tot dan!

0: Wiering, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag en die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia

0: Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femmes. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
1: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is der lustige Heinrich met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Allemaal gaat genieten van mooi prachtige blaasmuziek hier bij Radio Ideaal met heel lustige Heinrich. Met die mooie mars der wilde keizer. Daarmee begonnen wij vanavond dit programma en werd gespeeld door die Brauhaus muzikanten. Voor het tweede gaan we naar het Bayerische Oberland. Die Jochberg muzikanten onder leiding van Ferdinand Albrecht. Met een nummer van Frans Boemel, Freiheit.

Dat waren de Jochberg-muzikanten. Plaatskapel Gloria onder leiding van Zdeněk Gruzký. En hij schreef ook deze mooie wals, Morgentau.

Ja, mooie klanken weer van Blaaskapel Gloria. Die Egelender rebellen onder leiding van Marcus Meijer, dat is de slagwerker bij deze formatie, doen we met een nummer van Jozef Ulrich, Kleines Grammophon.

Die kleine, die Egelender rebellen waren dat. We gaan naar blaaskapelle Peng onder leiding van Harold Reis. Een nummer waar ook even de titel is van hun cd, Den Besten Freunden.

Ja, een mooie polka, Den Besten Freunden, gespeeld door blaaskapelle Peng. We gaan naar Slavko Avsenik. Vanavond is niet een keer een mooie vlotte polka, maar een hele rustige. Ein kleines Hauschen im Mondenschein.

Ja, zoals ik al zei, mooie rustige klanken waren dat. Deze keer van Slavko Avsenik. Ein kleines Häuschen im Mondenschein. Wolfito Vetter und deine Blasmusik gaan we doen met Böhmen. Last grüßen.

Böhmen lässt grüßen. Een nummer geschreven door Harold Bernd. En het komt van de cd Böhmisches Herzblut. We gaan er nog eentje doen en daarna heb ik even een agendaberichtje. En daarin, dat is Moritz & Co. met Das Klöckchen.

Ja, de kleine formatie Moritz & Co. met een nummer van Jozef Ottovi, dat is Kluxen. Zoals ik al zei, even een agendaberichtje. En die kreeg ik toegestuurd van André Olden. En André stuurt altijd trouwbericht als we van Finoshanka wat te doen hebben. En deze keer ook. En dat begint als volgt. Beste Henk, dus dat begint al goed. Wij spelen als blaaskapel Finoshanka op woensdag 5 augustus van 2 uur tot 4:30 tijdens de fietsvierdaagse De Achterhoek in Laren, Gelderland. Dit speelt zich af in of nabij de tent op het evenemententerrein nabij de Verwolseweg 26 in Laren, Gelderland. Komt u ook genieten van mooie Tsjechische volksmuziek waarbij ons zangtrio Rita, Dirk en Annelies ook aanwezig zullen zijn. En let wel, de toegang is daar gratis op aanstaande woensdag dus in Laren. En heeft u ook iets voor de agenda? En doe dan net als André, stuur ons eventjes een mailtje. En die kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. U mag daar ook doen per telefoon of tevens onze WhatsApp. En daar kunt u de hele avond gebruik van maken. En ons nummer daarvan is 0314-377-970. Ja, we gaan verder doen met Ernst Mos. En dit keer van met die originaal Straßenmuzikanten bij Einem Gläschen Wein.

bij einem Gläschen Wein, aldus Ernst Mors met zijn Straßenmuzikanten. Een nummer geschreven door Frank Pleijer en Ernst Mors hemzelf. We gaan even naar Groningen. Ik heb het over de Zuidemakapel. Doen we met een nummer van Jozef Ponsar, Zal Schretsen.

de Zuidema-kapel Zaal Zwitse. Robert Payers, originaal Boenkel en Kapelle, onder leiding van Werner Feil met 1000 sterren.

1000 sterren, ook een van de vele composities van deze Oostenrijkse componist Franz Mayerhofer. Die originaal Maaskapellen stonden toen nog onder leiding van Bert Adams. En in het volgende nummer neemt dezelfde Bert Adams ook de zangwoord in rekening met het mooie nummer Am Stammtisch.

Elmar Wolf und die Neuen Egeländer. Blaaskapelle Böhmische Liebe, onder leiding van Matthias Rauch. Op de cd Blaasmuziek Sumfer Lieben staan allemaal nummers geschreven door dezelfde Matthias Rauch. En ik heb daarvoor vanavond het nummer uitgekozen, Böhmische Held.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, het is 9:00 geweest. We zijn aangeland in de tweede uur. Lustige Heinrich, je bij Radio Ideaal. Prager Leben, dat was de mars waar wij de tweede uur mee begonnen. Gespeeld door die originaal Kalenberger onder leiding van Jens Sleiger. Voor de volgende gaan we naar de formatie die Musikatzen van hun cd Böhmische Gold am Malerwinkel.

Ja, de mooie polka Am Malerwinkel, gespeeld door blaaskapelle Die Muzi Katzen. Blaaskapelle Tjecheranka, Neverna Milanka, en dat betekent de ontrouwe minares.

blaaskapel Tjecharanka. Sasjo Ovsjenik Unsainen Oberkraine, met een mooie wals geschreven door zijn opa Herinnerung.

Sascha Ovsenik und seine Oberkleine. Het volgende nummer, luisteraar, is geen polka, het is ook geen wals, het is ook geen mars. Clearment und seine Mark Breiten Musikanten, die namen een mooi nummer op, Tango à la Charte.

Kilian Ment und seine Marktbreiter Musikanten. Voor de volgende opname, ja, gaan we naar de... Ja, er kwamen toen uit de Rijmerstok. Ik zeg toen, want helaas bestaat deze blaaskapel niet meer. Maar we hebben nog prachtige opnames van hen. Zoals ook deze van František Kortasek. Vuur die kameraden.

Ja, de Geisterpolka was dat. Een compositie van Helmut Seitzied. Het tweede nummer van Ernst Mosch vanavond. Ja, het was een hele bekende. Van Jaromir Vijvoda, de Amstel Polka.

Ja, een van de vele composities van de Tsjechische componist Jaromír Vajvoda, de Amstel Polka. Die Trachtenkapelle Mischendorf noemen we met een hele mooie lendle, de Friedenstätte.

Die Trachtenkapelle Mischendorf. We blijven weer in Nederland en doen we met de Luthermuzikanten onder leiding van Willem Kageling de Morgenpolka.

De Luthermuzikanten onder leiding van Willem Kageling. Morgen polka. En over morgen kan ik alleen maar zeggen, ja, dat wordt weer zo warm. Het volgende nummer wat we gaan draaien is van dezelfde componist, Ladislav Kubes. En wordt gespeeld door Viera Blech, Na Javorin.

Igor und seinen Oberkleinen. We gaan er nog twee doen. Als ze weer straks een hele mooie wals van bekende, van Blaaskapel Veselka. Maar eerst gaan we nog eventjes luisteren naar die originaal Jungfelser muzikanten. Ook een bekende, de Scorsi Polka.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.

zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen in

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.